op andere in mijn trakoen. Als dat er staan, kom er niet op het eerste geld op mij. En stroot er staat die alle smokieken gewoon de wet. Aanvaard hem alle samen, dat het